0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedemorgen. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook de provincie Namen werd getroffen door het zware onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis, omdat ze nergens anders heen konden. Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League voetbal gewonnen. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.

0: Excel hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
3: schat,
1: niet.
3: Blijft kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Top, we make you move.
9: Dit is de Top Tune of the Week.
10: Offenbach en Star Sailor. Four to the floor. We make

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
2: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12%. Gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
1: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestorven.

0: gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Topi Alderweireld.
1: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien twee jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben voor wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
0: Na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op, relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. Zeven agenten raakten daarbij gewond, er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: Dit is

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Dit is Stop!
4: Het is 9 uur en we knallen samen door de zondagvoormiddag. Eerste Niels Rosa Peralta.
5: Goedemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
6: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
5: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
7: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
5: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven.

0: natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn ofzo.
1: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs, maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog, het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: Dankjewel Niels. Ondertussen dik 9:03. Het is rustig op de weg, maar het gaat toch al traag op de E40 van Luik naar Brussel. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Kraaijnem. Dat komt door een ongeval. En ook op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 5 minuten.
3: Dit is Top Alexander Balkens.
2: Het is zondag met een pak minder zon dan de voorbije dagen, maar mij hoor je niet klagen. En de muziek klinkt gewoon goed met Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love.

is nog heel even wachten, want over een dikke maand al komt deze Madonna met haar nieuwe album Confessions on the Dance Floor 2. Je krijgt ze nog eens samen met Sabrina Carpenter en die Bring Your Love op de zondagochtend van top. En ik weet niet of je het ook gevoeld hebt vannacht, maar het was potverdikke warm. Te warm eigenlijk om echt goed te kunnen slapen. Ik had nogthans alle ramen in het huis opengezet. Er is gelukkig wel verbetering op komst. Tot 24 graden vandaag hoorde ik net nog van Niels in de top headlines. En ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik hoop stiekem op een klein beetje regen. Maar goed, deze zondag 31 mei.

Hij brengt ook nog veel meer dan dat weer alleen. Het is de 20 kilometer van Brussel onder andere, die wordt vandaag gelopen. En je kan ook naar Open Wervendag, je kan daar gaan meekijken achter de schermen op 130 werven in Vlaanderen. Ik hou de deur van de studio vooral dicht, dan kan de airco goed zijn werk doen. En het zal nodig zijn met al die zonnige muziek in mijn playlist. We beginnen met de hit van de zomer, de Bauza en McNerrick.

0: was vanochtend nog eens door mijn Instagram stories aan het scrollen. Ik zag daar het verslag van op onze Strong Viking Obstacle Run in Hofstade gisteren. We hebben daar met Team Top aan meegelopen. Het was zo heet, maar zo plezant. En Thibaut uit Sint-Niklaas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Alexander.
0: Jij was er ook bij gisteren. Je liet me net weten in de Topradio BE-app dat je nog een beetje aan het nagenieten bent daarvan. Hoe was het voor jou, Thibaut? Hoe is het geweest?
1: Het ging allemaal op zich wel vrij goed. Het was natuurlijk heel warm buiten. En ja, die parcours maken het natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet met die warme temperaturen.
0: Ja, want inderdaad, de Strong Viking Obstacle Run, dat is meer dan lopen alleen. Dat is met heel veel obstakels, heel veel verschillende obstakels. Je wordt eigenlijk constant wel uitgedaagd, hè?
1: Klopt, het was natuurlijk zo'n afwisseling van lopen en parcours doen. Dus het was natuurlijk fysiek zwaar voor je benen en je armen en al. Ik moet toch wel zeggen, ik heb toch wel wat spierpijn overgehouden van gisteren.
0: Nou, dat snap ik helemaal. Ik denk dat dat een logisch gevolg is van meedoen aan de Strong Viking Obstacle Run. Ik zag online ook dat er een aantal obstakels waren met water. Zorgde dat dan voor wat verkoeling?
1: Ja, natuurlijk. Het water was wel heel verfrissend, maar ik moet wel zeggen, telkens als er een waterobstakel was, kwam er telkens toch iets van zand terug. Dus dat was toch iets zwaarder dan zeker, aangezien dat je dan moest lopen. Over zand ook nog, dus het was zeker niet veel gemakkelijker door het water. Dat is eerder ook een obstakel dat zwaarder maakte.
0: En ik denk ook dat dat water de grote oorzaak was van al die vuile looptruitjes die ik daar gezien heb op het parcours.
1: Klopt inderdaad, want het was telkens natuurlijk het water spoel je ook schoon, maar terug zand. En ja, achteraf waren mijn kleren ook helemaal eigenlijk bijna zwart, durf ik zeggen. Mijn blauwe top-t-shirt zag er meer een zwarte t-shirt uit dan een blauwe t-shirt.
0: Ja, ja, ja. En is dat allemaal al gewassen ondertussen of heb je dat overgehouden voor vandaag?
1: Gisteren ben ik eigenlijk begonnen met mijn schoenen uit te spoelen en dat heeft toch een aantal beurten nodig gehad om mijn groene schoenen terug een beetje groen te laten lijken. En mijn kleding heb ik ook een aantal keer door mijn vader laten wassen.
0: Je hebt een plekje gewonnen in Team Top, Thibaut, een paar weken geleden, door jouw ultieme looptrack door te sturen. Want als je gaat lopen, dan is er één artiest die het altijd goed doet bij jou. Vertel eens.
1: Klopt, inderdaad. Het is meestal zo electronic music dat ik luister, maar mijn favoriete producer en DJ is toch wel Avicii, moet ik zeggen.
0: Dat snap ik. Dus ik ga die met plezier nog eens draaien vandaag. Niet per se omdat je nog moet gaan lopen, maar gewoon om een beetje te bekomen met die spierpijn in de zetel. Is dat goed?
1: Dat is helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel, Thibaut, om even aan de lijn te komen. Fijne zondag nog, hè.
1: Fijne zondag.

0: Thibaut uit Sint-Niklaas ligt vandaag dus lang uit in de zetel aan het bekomen van de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade gisteren. En ook Leni uit Maldegem stuurt nog in de Top Radio BE-app dat ze ook aan het nagenieten is, want ze was er ook bij. En je kan dat trouwens nog altijd bekijken op onze Instagram Stories. Daar vind je een aantal beelden van in Hofstade gisteren. En je mag mij ondertussen ook even laten weten in de Top Radio BE-app hoe jouw zondag eruit ziet. Wat zijn jouw plannen vandaag? Drop ze even.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Lucas en Steve samen met Alida, Careful What You Wish For. Ondertussen een berichtje van Noah uit Roeselare in onze Top Radio BE-app. Die zijn gisteravond naar K3 geweest in de AFAS Dome. Het was prachtig. Ik vermoed dat het dus ook daar gewoon een zondag lang uit in de zetel een beetje bekomen zal worden. Ik voorzie de perfecte muziek voor daarbij met Tiga zometeen, Sunglasses at Night. En dit is Sunny Federa, Think About Us.

0: 1 over half 10 geworden met Tiga en Sunglasses at Night. Ik vertel je straks waarom je vanaf morgenochtend extra aandachtig naar Top moet luisteren, want het zou je zomaar 1000 euro aan tankbudget kunnen opleveren.
1: Wat? Pardon? Doe normaal!
0: Ja, ik weet het, dat het een beetje ongeloofwaardig klinkt in deze dure tijden, maar toch is het zo. Zometeen dus alle details.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: speelt vandaag nog een concert in Canada. En vanaf 2 juli ook in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De nummer 10 uit onze Top 40, Bruno Mars en I Just Might.
1: Top delivery.
0: En welk product is er het afgelopen jaar goedkoper geworden? Om eerlijk te zijn, ik denk geen enkel. Naar concerten gaan is duurder geworden. Boodschappen doen is duur. Tanken is pokkenduur. En daar gaan we misschien wel iets aan doen aan dat laatste. Want vanaf morgen rijdt onze top delivery courier opnieuw rond met een gouden tankkaart. Op die kaart tankbudget van 1000 euro. Daarmee kan je toch wel eens gaan tanken, denk ik. Als je daar graag kans op wil maken, dan moet je je voordeur op het juiste moment open doen. Op het moment dat die courier voor je deur staat, uiteraard. En je ontdekt wat dat juiste moment is door vanaf morgenochtend gewoon extra aandachtig naar Top te luisteren, naar Jeroen en Koen. Tussen 7 en 8 gaat het voor de eerste keer gebeuren. We spelen in totaal 2 weken. En inschrijven, dat is natuurlijk ook een belangrijk detail dat je niet mag vergeten. Als je dat nog niet gedaan hebt trouwens, het is nog niet te laat. Hè. Onze website topradio.be, daar moet je zijn om dat te fixen. En daar kan je alle details van Top Delivery ook gewoon nog eens nalezen.
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Mo, zie je kameretten van Bumo ervan?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Moduvan.
1: Liquid dat er wint, Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

2011 wist deze Jessie J het al dat alles zoveel duurder zou worden. Je boodschappen in de supermarkt, concerttickets voor je favoriete artiesten en tanken. Maar aan dat laatste gaan wij vanaf morgen dus iets proberen te veranderen. Onze koerier rijdt dan 2 weken lang rond met een gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro. Kelly uit Beveren stuurt daarover: ik wil zo graag eens een dikke prijs winnen. Dan hoop ik voor jou, Kelly, dat je al ingeschreven bent voor die top delivery. Als dat nog niet zo is, moet je dat nog snel even in orde gaan brengen. Dat kan op onze website topradio.com.

vandaag, zondag 31 mei 2026. Het wereldkampioenschap voetbal komt eraan. Op donderdag 11 juni wordt de allereerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een paar dagen later is het ook aan onze Rode Duivels. En na 10 uur ga ik het officiële WK-anthem nog eens laten horen van Shakira en Burna Boy. Dit is Zurp nog.

0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
1: Oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel?
2: Wow.
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
1: Wauw!
0: Van Bibra.
3: Dit is Stop!
4: Met straks dus het WK-lied van Shakira en Burna Boy. 10 uur, Niels Rosa Peralta.
5: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
6: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. En je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
5: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Zondag is de mooiste dag van de week. Dat is wetenschappelijk bewezen. En ook zo als ik naar mijn playlist kijk met Will.i.am en Eva Simons. Top. This is Love, goedemorgen.

0: Thomas Gray en Rumours. En heb je dat ook gehoord deze week bij Bram in de avondspits? Telefoon live vanuit Pattaya van MC Drummer van Camping Kitsch Club.
1: Dit is...
0: Het was nogal dringend met een passief-agressief berichtje op de voicemail. Bram die kon dus eigenlijk niet anders dan gewoon meteen terug te bellen. En terecht, want het was ook effectief met heel fijn nieuws. Voor als je graag eens op Camping Kitsch Club wil draaien.
2: Op 22 augustus doen we weer een Camping Kitsch Club op de Lange Munt. Hè, maar we hebben nog één hartje vrij. Dus we zijn op zoek eigenlijk naar, naar een goede DJ voor dat te komen draaien. Een manneke, een vrouwke, één of twee te gelikken. Ja. Dat al geen rollen.
0: Dus ben jij een DJ die retro draait, wil je graag eens op die spoiler room van Camping Kitsch Club spelen, dan moet je nu naar topradio.be gaan, daar doorklikken naar het inschrijvingsformulier. Het is de bedoeling dat je een filmpje maakt waarin je jouw beste DJ-skills toont en MC Drummer die had ook nog een kleine tip waar je sowieso punten mee zal scoren bij de jury.
2: Grappig, goed, alleen natuurlijk moet de muziek goed zijn. Ja, misschien een shout-outje naar MC Drummer, zoiets wordt altijd gepresteerd.
0: Dat lijkt me een zeer duidelijke tip. Gewoon inschrijven dus door dat filmpje in te sturen. Je vindt alle info ook nog eens op topradio.be. En op vrijdag 12 juni gaan we dat trouwens allemaal live uitvechten in de Spoiler Room DJ Contest op Top 2. En dat beluister je dan weer via DAB+.

0: Een berichtje in de Top Radio BE-app van Tjor vanuit Ertvelde die vraagt waar hij kan inschrijven voor die Spoiler Room Contest. Dat is op topradio.be. Daar vind je een artikel met alle info en ook meteen de link om je dus in te schrijven. En ik weet niet of u er ook last van hebt, maar ik zit met een gevoel van heimwee. Heimwee naar onze Dance Top 1000 van eind vorig jaar. En er bestaat maar één medicijn voor. Dat is gewoon een goede flashback in de lijst.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Jouw zondagavond is bij Top elke week goed gevuld met de crème de la crème van de dancemuziek.
1: Flashback.
0: Want tussen 6 en middernacht shuffelt Christophe Abs met je door de Dance Top 1000. Dat is al het beste uit de lijst, maar in een totaal willekeurige volgorde. En wij warmen daar elke zondag voormiddag dan weer voor op met een van die 1000 songs. Ik heb weer twee willekeurige tracks uit de lijst geplukt. Jij mag bepalen welke ik nog eens moet draaien.
1: 629.
0: Optie 1 komt zoals elke week uit de onderste helft van de Dance Top 1000. Daar heb ik vandaag gekozen voor deze Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.
1: 377.

En met optie 2 gaan we voor een beetje schaamteloos binnen. Die danst op 1000 uit de bovenste helft van de lijst. Dr. Alban en Sing Hallelujah. Dus welke van die twee wil jij straks nog eens horen? Je stuurt 1 voor Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. En je stuurt 2 voor Dr. Alban, Sing Hallelujah. 1 of 2, ik zie het nu graag binnenkomen in de Top Radio BE-app.

bijna 10:30 op deze zondagvoormiddag met Deep Zone. It's gonna be alright. En met welke track gaan wij zo meteen opwarmen voor de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs vanavond? Je stuurt 1 door voor Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. En je stuurt 2 als je Dr. Alban en Sing Hallelujah graag nog eens wilt terughoren. 1 of 2, stuur nu maar door in de Top Radio BE-app.

0: zich twee kampen gevormd in onze Topradio BE-app. Het is dan ook een hele moeilijke keuze die je moet maken vandaag. Want met welke track uit de Dance Top 1000 gaan we opwarmen voor de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe vanavond?
1: Flashback.
0: Dat is de vraag natuurlijk elke zondagochtend in de Dance Top 1000 Flashback. Ik heb er twee willekeurige songs uit de lijst genomen. En jij mocht dus kiezen welke ik nog eens moest draaien.
1: 629.
0: Optie 1 komt uit de onderste helft van de lijst. Daar ben ik vandaag gegaan voor Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Stond op 629.
1: 377.
0: En optie 2, waar je vandaag dus ook voor kon gaan, was deze Dr. Alban met Sing Hallelujah uit de bovenste helft van de Dance Top 1000 op 377 om precies te zijn. Jij mocht mij jouw favorietes doorsturen met een bericht in onze Top Radio BE-app. Kenneth uit Nienhoven heeft dat gedaan. Die stuurt 1, Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Philippe uit Geel gaat ook voor een optie 1. Evi uit Bilzen, die wil dan weer heel graag Dr. Alban en Sing Hallelujah nog eens horen. Danny uit Oudsbergen sluit zich daarbij aan. Doe mij maar Dr. Alban, zegt hij. Maar er waren er ook nog berichten van Kathleen, van Maxime, van Jonas. En die zijn het er allemaal over eens. We gaan vanochtend voor Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.

0: Een meer dan terechte en vooral overduidelijke winnaar in de Dance Top 1000 flashback vanochtend. Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. Vanavond dus veel meer Dance Top 1000 muziek in de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs. We
1: make you move. Top! Mo, zie je kameretten van je mode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maak je kameretten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
5: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: zondagochtend van Top met Clean Bandit en Anne-Marie Crybaby. So you can keep on crying, baby. En Too Fabiola heeft nieuwe muziek uit.
1: Dit is Top. We make
0: you move. Everywhere I Go, zo heet die nieuwe single die perfect past bij het warme weer van de voorbije dagen. En het is een volledig nieuwe song, maar wel met een herkenbare piano van Flashback, een grote hit uit de jaren 90. Het is trouwens ook opnieuw een samenwerking met de Nederlandse DJ en producer Niels van Zandt. En die heeft eigenlijk een beetje het zaadje geplant, dat vertelden Pat en Loredana deze week nog bij Wouter.
2: Het was een ideetje van Niels van Zandt eigenlijk om die Flashback piano-riddel erin te gooien. En zo zijn we eigenlijk aan het werk gegaan en dan zijn we beginnen samen te werken. Dan is Niels een stuk gemixt en dan zijn wij een stuk bij Serge Raamakers gaan mixen. Tot we eigenlijk het resultaat hadden dat we wouden.
0: Een volledig nieuwe song dus van Too Fabiola met de piano vanuit hun oude hit Flashback uit de jaren 90. En ook gloednieuwe vocals van Loredana erop natuurlijk. Hè. Everywhere I Go van Too Fabiola en Niels van Zandt. Laat gerust even weten wat je ervan vindt.

0: flashback herken je misschien wel nog voor de rest. Dus groet nieuw toe, Fabiola, Niels van Zandt, Everywhere I Go. Stefan is alvast van in de Topradio BE-app, zie ik. Zometeen nog The Weeknd, Can't Feel My Face bij Top.
1: Dit is Top.
0: Na Bob Sinclair en Love Generation.

En The Weeknd, die andere grote hit Blinding Lights, werd een paar weken geleden nog uitgeroepen tot meest gestreamde op Spotify in 20 jaar tijd. Na 10 uur heb ik dan weer een van de meest gedraaide van dit moment. Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Eerst nog John Summit.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
0: Dit is Top.
2: De lange broek mag weer aan, maar het wordt toch heet zometeen. 11 uur, Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij nog lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
4: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven één inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
3: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest kunnen worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand op dit moment kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. Overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: En daarmee werd het 2 over 11. Dankjewel Niels, we zijn weer helemaal mee. Het is rustig op de weg voorlopig, maar het gaat wel traag op de R22 in Brussel. Van zuid naar noord is dat. Je moet daar 5 minuten bijtellen tussen de Waterloze Steenweg en Bosvoorde station. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan die 5 minuten.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: We knallen samen door het laatste uur van die zondagvoormiddag. Jij en ik zijn de koning en de koningin van Top. Wees welkom.

LSO en Sasha met Destiny. Ondertussen een bericht in de Top Radio BE-app van Jannie uit Sint-Pietersleeuw. Die vraagt, ben ik te laat of kan ik mij nog altijd inschrijven voor Top Delivery? Goed nieuws, Jannie, want dat kan zeker. Daarvoor moet je even op onze website topradio.be passeren. En ik ga je zo meteen nog eens alle details meegeven van hoe we dat morgen precies gaan spelen in de ochtend.

0: had hem beloofd. Gordo en Ranier Zonneveld met Loco Loco. Het is 11:15 op jouw zondagochtend. Ik kreeg daarnet een bericht in de Top Radio BE-app van Janny. Janny uit Sint-Pietersleeuw die vroeg of hij nog kan inschrijven voor onze Top Delivery.
1: Top Delivery.
0: En goed nieuws voor Janny en misschien ook wel voor jou, want dat kan nog steeds. Maar dan kan je dat wel best even snel in orde gaan brengen. Want vanaf morgenochtend rijdt onze Top Delivery koerier opnieuw rond met een gouden tankkaart. Op die tankkaart staat er maar liefst 1000 euro tankbudget. Dus als je ingeschreven bent en kans wil maken op die tankkaart, dan moet je je voordeur open doen op het juiste moment. Dat is heel erg belangrijk. En je ontdekt wat dat juiste moment is door gewoon extra aandachtig naar Top te luisteren vanaf morgenochtend, want onze koerier die zal niet aanbellen aan de voordeur die hij uitgekozen heeft. Je hebt ook de code nodig om dat koffertje met die tankkaart te kraken. En die code krijg je ook van Jeroen en Koen. Gewoon extra aandachtig luisteren. Dus ik kan het niet genoeg benadrukken.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, Sian,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
13: Ja.
12: Carrefour.
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend?
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Confession of the Groom.

0: de airco nog het standje frisser moeten zetten, want ik heb te veel meegedanst met deze. Alcazar Crying at the Discotheque, ondertussen 1 over half 12. Even naar de weg, want het is daar best rustig. Ik heb maar één plek waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. En dat is door de 20 kilometer van Brussel. Dan gaat het dus traag op de R22 in Brussel van zuid naar noord. Ondertussen moet je daar al een half uur bijtellen tussen Bosvoorde station en de Tervuurselaan. En zometeen heb ik trouwens nog iets speciaals in petto. Ik zou het een beetje kunnen omschrijven als...
1: Verrassingen!
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, ja, 5317, ik weet het.
8: Oké. Okay.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Martin Garrix heeft deze samen met Ed Sheeran nog maar pas uit en hij is al aan het teasen naar nieuwe muziek samen met Benson Boone. Ik ben wel benieuwd wat ze daarvan gaan maken. De beats van Martin Garrix met de stem van Benson Boone. Dat moet een topcombinatie worden. Ik kijk er al naar uit, naar dat resultaat van die samenwerking.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Jeroen en Koen in de ochtend van Top, dat is ook een topcombinatie. Daar kunnen we gewoon niet over twijfelen. Je vindt het beste van Jeroen en Koen van de afgelopen week ook weer op onze socials. Sinds gisterenochtend is dat. Daarin zie je bijvoorbeeld een verhaal waarin Jeroen vertelt dat hij vroeger de grens met Duitsland overreed omdat ze daar een Burger King hadden. En hier in België hadden ze dat toen nog niet. En dat zette hem ook wel even aan het denken. Hij was benieuwd naar de fastfoodgewoontes van Koen en Louis.
2: Wie is jouw favoriete? Favoriete fastfood?
3: Nee. Zolang dat maar veel is.
2: Dat heb je zelf
3: en ongezond.
2: Zelf in dat. Ja, maar dat is het altijd.
3: Ja, voilà, okay.
4: Louis? Ik ook in je hamburgers. Ze is niet echt mijn ding, eigenlijk.
3: Wat,
2: we zijn uitgeklapt. Ja. Ja, goed.
3: Kom, buiten. Ja.
2: Uw contract wordt niet verlengd. Staat u, zeg. Jaren hebben wij ervoor gestreden om dat eindelijk in ons land te hebben. En komt meneer hier door, leukste. Dat is mijn ding.
3: Nee.
0: Ja, het is 11:40 op een zondagmiddag. We gaan dus richting die lunch, dat soort verhalen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat ik nu goesting krijg in zo'n goede, vettige hamburger. En er staat hier dan ook nog eens een fastfoodrestaurant op de hoek van de straat als ik onze parking zo meteen afrij. Als dat maar goed komt. In elk geval, het beste van Jeroen en Koen kan je dus nog steeds bekijken op de socials van Top of in de Top Radio BE-app. Morgenochtend zijn ze terug vanaf 6 uur en ze sturen onze Top Delivery-courier dus op pad met die gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

Niet alleen Around Us, ook in de top hit 40 ziet het er nog altijd goed uit voor Lost Frequencies. Deze So Much Beauty staat daar op 9. In de volledige lijst van deze week kan je trouwens nalezen op onze website topradio.be. Bruno Mars die staat er ook in met I Just Might, maar precies 10 jaar geleden scoorde hij ook al een andere hit samen met Cardi B. Dit is

met Eli Elks en Impossible richting de lunch. Maar jouw zondag blijft wel gewoon goed gevuld met veel zonnige muziek. Tussen 4 en 6 vanmiddag krijg je de Global Dance Chart met Koen van der Sloten. Vanavond shuffle je met Christophe door het beste uit de Dance Top 1000 in de Dance Top 1000 Shuffle. En zometeen niet zwanzen, maar dansen.

0: headlines.
1: Goedemiddag. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong dus in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. Maar toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
2: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
1: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
3: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
1: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. In Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreme geweld tussen rivaliserende bendes daar alleen maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes. Zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. Deze namiddag is het overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen is wat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.

Daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal mal.

0: Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemiddag. In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
6: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
5: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie en Sano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
7: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
5: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
4: Dit is

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maak u dit vanaf nu elke dag, papa?
1: Dat is toch echt wel...
2: Wow.
1: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
2: Wow.
1: Van Vibra.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
3: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Modu van.
4: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
5: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goeiemiddag. In Antwerpen is een deelnemer van de chillathlon in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. De man werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De organisatie heeft beslist om het zwemgedeelte daarom te schrappen. Wies Jaspers.
5: Dit heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Ze waren er niet goed van, ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
4: Aan de chillathlon doen zo'n 3000 mensen mee. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om hun overwinning van de Champions League tegen Arsenal te vieren. Er worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Na de wedstrijd gisteren gingen al duizenden mensen feestvieren op straat, maar relschoppers staken auto's in brand, beroofden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurpijlen. Ook in andere steden waren er rellen, bijna 800 mensen werden opgepakt. En 57 agenten raakten gewond. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.

0: top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, Sian.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hé, hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend?
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
2: Zometeen meer Dance Top 1000, maar eerst deze hit uit 2022.

0: Ze met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is
3: wow.
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow.
2: Van Vibra.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedemiddag. In Antwerpen wordt het zwemgedeelte van de chillathlon geschrapt nadat een deelnemer gereanimeerd werd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was onwel geworden in het water. Wies Jaspers van de organisatie.
6: Dit heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Ze waren er niet goed van, ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
5: Het slachtoffer is een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En sportvoetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union, toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. En het weer nog. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
4: Dit is

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja. Ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Of nee, Marokko.
0: Moi.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: De beste dance ooit gemaakt.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guido metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
1: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land, nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

0: En als jij denkt van, is dat nu opnieuw Koen op de radio?
1: The one and the only!
0: Mag ik je welkom heten in het weekend van Top met de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
2: Number 2.
0: Another Talk to You.
2: Number
0: 1. Amen en uit, Bibi Rexha. En als jij op dit ogenblik denkt...
3: Is dit uitgezonden?
0: Yes, en dat gaan we ook blijven doen, de GDC 40. We mogen de lijst openen met de Noorse Oscar met een kaatje. Geen misverstanden. Dit is Underground

Vertel leugens om bestwil en raak me aan als een geheim dat niemand anders ontdekt. Dat is wat ze vertellen in de nieuwe James Hype. Het

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

Yes, ik mag de stem zijn van deze geweldige lijst, maar dat is eigenlijk allemaal dankzij Leon, Niels, Nick en de Dizzy DJ. Hij mixt ze in elkaar. De GDC 40 is dit met Be Mine, James Hype, 32.

0: Dit weekend mag het een beetje van alles zijn. We hebben hitte, we hebben onweersbuien, we hebben zon, we hebben wolken en dus ook wat rain. Fisher in de 14e week, min 2. En dan even stilstaan bij Becky G, die al zoveel awards heeft gewonnen. Maar wat moet je daar dan mee doen?
1: They are in this like special part of my house, the Becky G Museum. I've been collecting things for the Becky G Museum since I was 9 years old when I started in this. So I even have like my first ever like dance shoes. There's not a lot of room these days.
0: Wacht eens even. Becky G heeft een eigen museum. Oh, yeah.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Martin Garrix, het voorbeeld dat volhouden loont. Het is hem niet allemaal in de schoot geworpen, maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die Animals. En ondertussen zingt hij samen met U2. En deze Katharina, ja, is er ook wel deels dankzij

Weet, af en toe komen wij met een wist je dat je. Oh, wist je dat je? Spannend moment. Ja, wacht, ik heb er nog eentje. Want het was kiezen tussen de Chainsmokers of de Hamburglers. En het is niet Hamburglers geworden. Nee, de Chainsmokers met Ellie Oaks en Echo. Zometeen de top 20.

0: samen knoeien tot het perfect is? Dat is wauw van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wauw van Vibra.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedemiddag. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
3: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het St. Guido metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
2: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Vlaamse minister van Onderwijs Zoal Demir is niet van zin om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nochtans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
4: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
2: In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. En voetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. Scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. Het is ook de eerste sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
5: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
2: Van Driessen is 41. Vanavond in het oosten nog enkele buien, maar later wordt het ook droog met opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
1: Dit is Top!

Martin Garrix, Martin Garrix, Martin Garrix. Repeat it op 20 deze week. Ja, excuses. Oh, Edje. Ja, die doet ook mee. Die heeft ook zijn best gedaan, ja.

0: Het is niet dat het vlekkeloos verloopt in deze lijst. Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure min 5 deze week in de 16e week. En wat voor de ene ontspanning is, is voor de andere de hel. John Summit.
1: I do like to let off steam by having some fun with friends after, you know, shows and stuff like that. Have a few drinks.
0: Ja, dat was het leuke gedeelte voor alle duidelijkheid, maar ik bedoelde eigenlijk dit.
1: But then also I'm a pretty balanced person, I mean.
0: Oh, ik ga moeten opletten wat ik zeg. Wacht, ik ga hem laten uitpraten.
1: Diet and exercise during the week, and then the weekend is the fun stuff.

0: jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote badeend?
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

0: Jack doen als al zijn centen op zijn. Hij gaat zijn best moeten doen, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel een antwoord op die vraag gegeven.
1: Als het over 5 jaar allemaal op is, ga ik gewoon weer lekker terug aan de catering werken en hebben we een leuke tijd gehad.

0: Volgens sommigen is dit een beetje de Bauza met Magnetic. Het is Jazzy, Calvin Harris en Satisfy in de GDC 40. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
1: Number 2.
0: Nee, nee, niet die. Wel Another, Talk to You. BB Rexha en al hebben ze mij ingefluisterd dat je moet blijven luisteren, want je gaat nog van alles meemaken in deze GDC 40. De beste 10 gaan we nu aan beginnen met Alok en Khalid. We duiken in de lijst met deze Dive Into Me.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Laregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

Als je Kygo ooit zou tegenkomen en je wilt hem een compliment geven, zeg dan nooit dat zijn muziek Tropical House is. Blijkbaar wordt hij dan boos en zo. Kygo, hou hem in de gaten. In de zesde week op 7 beland met Carter Fate en That's When You Know in de GDC 40. Yeah.

Geef het en jij mag het opvangen. Save My Love, Kygo, Khalid en Griffin. 1 plaats moeten afgeven. Wil zeggen dat we een nieuwe nummer 3 hebben deze week. En dat is deze.

0: Deze week blijven ze zitten in de 12e week. Talk to you. Ach, dat Engels, dat is toch allemaal niet gemakkelijk. Wij denken aan zo'n baby. Die hebben toch van dat talkpoeder? Wel ja, talk to you. Was dat van Another en 54 Ultra? Excuses. Wij moeten meteen de nummer 1... Oh, het gaat fout aflopen anders. We moeten meteen de nummer 1 bekendmaken. En dat is Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ja, ik zou eigenlijk nog eens willen weten vandaag...
1: Is dit uitgezonden?
0: Spijtig genoeg wel. Dankjewel om te luisteren. Fijn weekend.

0: Dit is Top!
1: Klassiekers geboren in donkere underground clubs, maar uitgroeide tot wereldwijde festival-anthems. Je hoort ze in de Dance op 1000 Shuffle, zometeen na Niels.
2: Een goeie avond. Vlaams onderwijsminister Zoal Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
3: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
2: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild, die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van Enbeeld.
4: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
2: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in 2 sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
5: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
2: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Dit is Top!

Purple Disco Machine. Vanaf mid-juli tot en met begin oktober host hij elke donderdagavond Pure Pacha in Club Pacha Ibiza. De pre-party in mei die was in een mum van tijd volledig uitverkocht. En als Ibiza iets te ver is voor jou, op zondag 23 augustus staat hij gewoonweg zomaar even bij ons op Pukkelpop. Catchy house music with a disco twist. Je hoort de Don't You Want Me van The Human League. Door de vingers van Purple Disco Machine 965. Fijn dat je erbij bent op zondagavond. Shuffelen door de Dance Top 1000. We doen dat samen. Een bijzonder goeie avond.

zijn echte naam was Didier Mouret. Die artiestennaam Sinclair leende hij van het personage Brett Sinclair, gespeeld door Roger Moore uit de destijds populaire Britse actieserie The Pursuers. Naast muziek een enorme passie voor reizen en luchtvaart had hij, vandaar die Lovely Flight. Gewichteloosheid en het turen uit een vliegtuigraampje tijdens nachtvluchten, dat gevoel wou hij weerspiegelen in die track. Weet je dat ook weer meteen? 729 mocht best wel wat hoger in de lijst. 5 plaatsen hoger staat deze, Dr. Alban, It's My Life.

bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Top. We make you move. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000.

De Tomorrowland-gangers worden dit jaar dubbel verwend door Kevin De Vries. Beide weekends staat hij te draaien. Eén solo-sessie tijdens het eerste weekend. Het tweede een back-to-back set met die van Medusa. Dance With Me op 753 in de Dance Top 1000 Shuffle. Robin S. die reist momenteel de wereld over met haar Show Me Love Legacy Tour. En dat heeft ze grotendeels toch wel te danken aan Beyoncé. Beyoncé samplede die herkenbare basslijn van Show Me Love in Break My Soul. En hupsakee, plotseling miljoenen extra streams en boekingsaanvragen die binnenliepen. Ik draai hem nog eens voor jou, die Show Me Love

Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Atlantic Ocean, dat klinkt erg internationaal, maar het is puur Nederlands erfgoed. Hè? Uit het genre Dreamhouse of Progressive Trance. Enorm zomers, ideaal bij het weer van afgelopen dagen. Waterfall op 667. Even terug naar 2008. Gemixt in de buitenwijken van Lissabon, maar met de muzikale wortels diep in Angola. En met de vocalen van destijds een pas 16-jarige Pongo. Dit is Buraka Sub Sistema met Kalemba, Wiki Wiki, 6D.

track werd uitgebracht onder het project Ritmo Dynamic. Een pseudoniem was dat van de bekende Franse DJ en producer Laurent Wolf. En dan gaat er best wel een belletje rinkelen, toch? Hè? Low Stress, remember? Kalinda met een hoek uit een Italiaanse popsample uit de jaren 80, 558. Hoewel hij al sinds de jaren 90 meedraait, deed Jean-Jacques Smoury onlangs de persoonlijke belofte om voor zijn 50ste verjaardag zijn allereerste debuutalbum af te ronden. En dat is gelukt. Het album is nu volledig klaar. Op zondag 7 juni staat release gepland met zelfs een extra Two People Remixes pakket. Ik draai hem nog eens voor jou. Two People 506.

Terug naar het najaar van 2013. Een destijds pas 18-jarige slaapkamerproducer uit Rotterdam stuurde een demo op naar Tiësto. En voilà, de bal ging rollen. De plaat waar het allemaal mee begon voor Oliver Heldens. Zijn onverslijdbare gecko die nog zo vaak voorbij komt op festivals. En dat is komende zomer sowieso niet anders. 482. Jan Dalbeck, die heeft zojuist zijn gloednieuwe album Like a Phantom uitgebracht. Een compleet andere sound is te horen op dat album. Everywhere haal ik nog eens boven van de man. 581.

0: samen er iets moois van bakken? Dat is
1: wow.
0: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow.
0: Van Bibra.
3: Dit is Stop!
4: Geen voorspelbare countdown. Wij shuffelen dwars door 1000 dance classics. Top headlines van 7, dat krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. Zo noemt de politie de actie waarbij ze 27 mensen oppakten. Die waren vooral actief in de drugshandel in Anderlecht, in de wijk Peterbos en rond het metrostation Sint-Guido. Anne Berger van de politie.
6: Het onderzoek heeft toch een grote slag toegebracht aan dat criminele milieu in die wijken. Het is een heel groot deel, een tussendeel van die organisatie die echt noodzakelijk is om die drugs te kunnen verkopen op straat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost, dus wij blijven verder werken op die organisatie en het onderzoek loopt nu verder.
5: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt bouwfederatie M-Build die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van M-Build.
7: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
5: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond en ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. Zevenkampster Noor Vits heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Op een meeting in Oostenrijk werkte ze haar eerste zevenkamp in 21 maanden af. Ze werd negende en sprokkelde genoeg punten voor de EK-limiet. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: Dit is Stop!

belangrijkste reden dat we Milo de afgelopen jaren amper nog op grote festivalpodia zien. Dat heeft te maken met een ernstige vorm van tinnitus en gehoorschade dat hij heeft opgelopen. Drop the Pressure, een goede 6 jaar terug met een gigantische wereldwijde boost door die remake van Claptone. 429 in de lijst, de Dance Top 1000. Zondagavond, dat is shuffelen door al die plaatjes met nu op 289 Violet de Lanoui, Systematic Parts.

Ja, financieel voor de rest van zijn leven binnen natuurlijk. En een sappige roddel is dat hij zijn miljoenen heel slim heeft geïnvesteerd. Hij bezit een gigantisch landhuis in Oostenrijk, een van de allerduurste en meest exclusieve ski resorts ter wereld. En hij woont daar tussen de Hollywoodsterren en de internationale jetset. Locals spotten hem daar regelmatig op chique skipistes of al rijdend in een peperdure sportwagen. En het is allemaal destijds begonnen met, jawel, tapijten te verkopen, echt waar. Zeg, aan 2012, het jaar waarin een satirische videoclip uit Zuid-Korea alle geschreven wetten van de muziekindustrie gewoonweg herschreef. Het fundament voor de wereldwijde K-pop-explosie tegenwoordig. Psy en Gangnam Style, 254.

Onder het motto Summer Isn't Coming, It's Already Booked, trekt Tom Novi langs talloze beachclubs en festivals deze zomer. België staat voorlopig niet op dat lijstje, maar als je richting Kroatië trekt, wat tegenwoordig ook enorm populair is om te feesten, dan is de kans groot dat je hem achter de draaitafel spot, die Tom Novi, Your Body, 3.45 in de Dance op 1000 Shuffle. David Zowie nu, House Every Weekend, 306.

40, dat is puur Belgisch erfgoed dit keer. Virtual Zone met Virtual Zone, onlangs nog een veelbegeerde driedelige EP-reeks op vinyl uitgebracht. En tegenwoordig ook weer volop te boeken op bijvoorbeeld 90's festjes. Leila Kay, ze raakte bankroet, kampte met zware verslavingen en leefde begin jaren 2000 een tijd lang zelfs als dakloze op straat in Stockholm. Maar ze heeft sinds kort haar leven helemaal herpakt en ze staat er terug. Open Sesame 353.

top 1000. Shuffle. We make you move. 197.

niet zo heel lang geleden voor de allereerste keer vader geworden. En kort daarop volgde dan ook nog zijn lang verwachte derde studioalbum Out Loud. Met daarop Galaxy, die je vaak op top hoopt voorbij komen. Never Going Home op 150 in de Dance Top 1000 Shuffle. In de Eurodance scene van de jaren 90 was het een publiek geheim dat de dames die in de videoclips te zien waren of playbackten op het podium niet altijd de daadwerkelijke zangeressen in de studio waren. Denk maar aan Two Fabiola en ook Milk Inc. Hoewel de zangeres Nina Gerhardt de grote eerdere hit More and More had ingezongen, werd voor Flying High de Nederlandse Petra Spiegel ingehuurd. Captain Hollywood Project 129.

James Hype, More Than Friends, 124 in de Dance Top 1000 Shuffle. Straks na 8 wordt er verder geshuffeld door de 1000 leukste plaatjes aller tijden bij Top. Doen we trouwens tot de middernacht. Ruby da Silva, die krijg je nog van mij. Touch Me. Nog een fijne zondagavond.

0: zit jij van plan van het weekend?
1: Ik? Ja. Zo weinig mogelijk. Zeg maar, moeten we nu dan zo niet aftellen van 10 naar 1 zo?
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Dit zijn de hits van Top. En dit